0: Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni

0: werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een ziekenwagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een ziekenwagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra ziekenwagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Seattle. Daar stonden alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zero de Bas dus. Ze hadden vorige week nog last. Om 10:00 vanavond begint de match tegen Senegal en dat kan een zware dobber worden. Bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien, dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties, aldus Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. U kan dus daar verkoeling gaan zoeken bij een cool schilderij. De volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 18 april en 2 mei 2027, zegt een regeringsbron aan het Franse persagentschap AFP. De beslissing wordt volgens de bron woensdag bevestigd op de ministerraad. De Franse presidentsverkiezingen vinden traditioneel plaats in twee rondes. De twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde nemen het in de tweede ronde rechtstreeks tegen elkaar op. Bij de vorige verkiezingen in april 2022 haalde huidig president Macron het van de uiterst rechtse Marine Le Pen. Macron behaalde toen 58,5% van de stemmen. Radio Oost-West weerbericht. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen zonnig, later wat meer wolken met kans op een bui, 25 graden. Morgen donderdag trekt er lichte regen over het land, een graad of 23. De dagen daarna droger en ook kans op meer zon.
1: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oostwest.
3: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een zieke wagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een zieke wagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra zieke wagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.
4: De zon straalt uit je radio.
5: Radio Oost-West.
6: Zomerradio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
7: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
8: Via 0468-1777-20.
7: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
8: 0468-1777-20.
9: Radio Oost-West.
7: Ik luister regionaal.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. In het eerste weekend van de zomervakantie in 2001 opent in ons land het eerste naaktstrand, dag op dag een kwart eeuw geleden. Het idee kwam er nadat minister-president Luc van den Branden subsidies vrijmaakte om meer toeristen naar de kust te lokken. Het naaktstrand is een strook van ruim 1,5 kilometer tussen Bredene en De Haan. De politie houdt er geregeld controle, omdat het wel om een stuk strand gaat dat voor iedereen toegankelijk is en waar niemand verplicht is om uit de kleren te gaan. In 1849 wordt de eerste postzegel in ons land uitgegeven met erop koning Leopold I. Ons land was dan al 19 jaar onafhankelijk. De eerste Belgische postzegel was een dubbele uitgave, een bruine zegel van 10 cent en een blauwe van 20 cent. De naam van ons land werd nog niet vermeld op de eerste postzegel. Dat was pas voor 20 jaar later in 1869. De allereerste postzegel verscheen al in 1840 in Engeland, 9 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1849. Vandaag in 1903 start de allereerste Ronde van Frankrijk. Die werd georganiseerd door oud-wielrenner en eerste werelduurrecordhouder Henri Desgrange, toen, in 1903, hoofdredacteur van het tijdschrift Lotto. Als herinnering aan Desgrange staan de eerste letters van zijn naam, H en D, nog altijd op de gele trui gesigneerd. De kleur van de trui was geïnspireerd op de kleur van het papier van de organiserende krant. De 32-jarige Fransman Maurice Garin won met bijna 3 uren voorsprong de allereerste Ronde van Frankrijk. Het blijft de vraag of hij die allereerste tour met maar 6 ritten en controleposten onderweg per fiets heeft afgelegd. Het Verenigd Koninkrijk geeft Hongkong terug aan China vandaag in 1997. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Chinees wordt naast het Brits een officiële taal en de brieven van de overheid worden in 2 talen opgesteld. De rechters zijn er onafhankelijk en er is veel meer vrijheid om voor je mening uit te komen. Toch kwam er in 2019 heel wat protest tegen de regering van Hongkong wegens het voorstel van een uitleveringswet. Na 6 maanden protest werd het wetsvoorstel ingetrokken. China weet intussen na bijna 30 jaar beetje per beetje de autonomie van Hongkong toch te beperken. Op de eerste dag van de Slag aan de Somme, vandaag 110 jaar geleden, in 1916, in de Eerste Wereldoorlog dus, komen maar liefst 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven, waarvan de helft al in het eerste uur van de aanval. De legerleiding weigerde het verlies in te zien en zette de strijd nog een paar maanden door. Tegen de winter was amper een 100-tal vierkante kilometer veroverd ten koste van onnoemelijk veel mensenlevens. Pas na 4 maanden, op 18 november 1916, staakte de geallieerde legerleiding de aanval. De tol was zeer hoog, 420.000 Britse soldaten, 200.000 Franse en 450 Duitse soldaten, samen ruim 1 miljoen doden. In de Eerste Wereldoorlog waren er 3 grote veldslagen, namelijk Verdun en de Somme, beide in 1916, en Passendaal in 1917. In 2014 is tijdens zijn vakantie in Turkije de bekende advocaat Piet van Eekhout plots overleden. Hij pleitte in 102 assisezaken, onder meer in de Beerputmoord in 1996. In het proces rond moordenaar Freddy Orion verdedigde hij mededader Roland Verneuille. Op 2 juli 1928 wordt aan de Menenpoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geleide.
3: Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd vorige nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zero de Bas dus. Ze hadden vorige week nog last. Om 10 uur vanavond begint de match tegen Senegal en dat kan een zware dobber worden. Bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien, dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats gezegd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties, aldus Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek. U kan dus daar verkoeling gaan zoeken bij een cool schilderij. De volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 18 april en 2 mei 2027, zegt een regeringsbron aan het Franse persagentschap AFP. De beslissing wordt volgens de bron woensdag bevestigd op de ministerraad. De Franse presidentsverkiezingen vinden traditioneel plaats in 2 rondes. De 2 kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde nemen het in de 2e ronde rechtstreeks tegen elkaar op. Bij de vorige verkiezingen in april 2022 haalde huidig president Macron het van de uiterst rechtse Marine Le Pen. Macron behaalde toen 58,5% van de stemmen.
0: Radio Oost-West, meer bericht.
1: Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen zonnig, later wat meer wolken met kans op een bui, 25 graden. Morgen donderdag trekt er lichte regen over het land, een graad of 23. De dagen daarna droger en ook kans op meer zon.
2: Radio Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Leidse Krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA. Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
5: Radio Oost-West!
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West!
6: Veel mooie muziek.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een ziekenwagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een ziekenwagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra ziekenwagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.
4: Goedemiddag, Radio Oost-West.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visit. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
2: De zon straalt uit je radio.

0: Goedemiddag. Radio Oost West
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een ziekenwagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een ziekenwagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra ziekenwagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting dan. We beginnen zonnig, later meer wolken met kans op een plaatselijke bui. 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en er is ook weer meer zon dan.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, zegt de politie. Er zijn ook zware gewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Hoe dat komt is niet duidelijk. Meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen over een kwart meer budget. Als minister van Begroting Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets betekent voor zijn regio. De zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van -30%, want er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dieseltanken wordt vanaf morgen duurder. De maximumprijs stijgt naar €1,97 per liter, 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken, maar nu gaan ze weer licht omhoog. In Myanmar, Zuidoost-Azië, zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden, meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. Vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen op 1 voorwaarde. Ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van crêpepapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Radio Oost-West, meer bericht. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden, morgen start zonnig, later opnieuw wat regen. 24 graden, vrijdag en het weekend mooi zomerweer met veel zon en 25 graden.
2: Oost-West. Gewoon gezellig. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo.
4: Alles van mij in liefde, de liefde, liefde.
0: En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
7: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
8: via 0468 177720.
7: 0468 177720.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Cheers!
1: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een zieke wagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een zieke wagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra zieke wagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een paar lokale buien, 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen, 24 graden. Richting weekend wordt het weer volop zomer met 6 à 27 graden dan.
4: Radio Oost-West, jouw regionale radio.

0: 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio
4: Oost-West.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. In het eerste weekend van de zomervakantie in 2001 opent in ons land het eerste naaktstrand, dag op dag een kwart eeuw geleden. Het idee kwam er nadat minister-president Luc van den Branden subsidies vrijmaakte om meer toeristen naar de kust te lokken. Het naaktstrand is een strook van ruim 1,5 kilometer tussen Bredene en De Haan. De politie houdt er geregeld controle, omdat het wel om een stuk strand gaat dat voor iedereen toegankelijk is en waar niemand verplicht is om uit de kleren te gaan. In 1849 wordt de eerste postzegel in ons land uitgegeven met erop koning Leopold I. Ons land was dan al 19 jaar onafhankelijk. De eerste Belgische postzegel was een dubbele uitgave, een bruine zegel van 10 cent en een blauwe van 20 cent. De naam van ons land werd nog niet vermeld op de eerste postzegel. Dat was pas voor 20 jaar later in 1869. De allereerste postzegel verscheen al in 1840 in Engeland, 9 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1849. Vandaag in 1903 start de allereerste Ronde van Frankrijk. Die werd georganiseerd door oud-wielrenner en eerste werelduurrecordhouder Henri Desgrange, toen, in 1903, hoofdredacteur van het tijdschrift Loto. Als herinnering aan Desgrange staan de eerste letters van zijn naam, H en D, nog altijd op de gele trui gesigneerd. De kleur van de trui was geïnspireerd op de kleur van het papier van de organiserende krant. De 32-jarige Fransman Maurice Garin won met bijna 3 uren voorsprong de allereerste Ronde van Frankrijk. Het blijft de vraag of hij die allereerste tour met maar 6 ritten en controleposten onderweg per fiets heeft afgelegd. Het Verenigd Koninkrijk geeft Hongkong terug aan China vandaag in 1997. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Chinees wordt naast het Brits een officiële taal en de brieven van de overheid worden in 2 talen opgesteld. De rechters zijn er onafhankelijk en er is veel meer vrijheid om voor je mening uit te komen. Toch kwam er in 2019 heel wat protest tegen de regering van Hongkong wegens het voorstel van een uitleveringswet. Na 6 maanden protest werd het wetsvoorstel ingetrokken. China weet intussen na bijna 30 jaar beetje per beetje de autonomie van Hongkong toch te beperken. Op de eerste dag van de Slag aan de Somme, vandaag 110 jaar geleden, in 1916, in de Eerste Wereldoorlog dus, komen maar liefst 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven, waarvan de helft al in het eerste uur van de aanval. De legerleiding weigerde het verlies in te zien en zette de strijd nog een paar maanden door. Tegen de winter was amper een 100-tal vierkante kilometer veroverd ten koste van onnoemelijk veel mensenlevens. Pas na 4 maanden, op 18 november 1916, staakte de geallieerde legerleiding de aanval. De tol was zeer hoog, 420.000 Britse soldaten, 200.000 Franse en 450 Duitse soldaten, samen ruim 1 miljoen doden. In de Eerste Wereldoorlog waren er 3 grote veldslagen, namelijk Verdun en de Somme, beide in 1916, en Passendaal in 1917. In 2014 is tijdens zijn vakantie in Turkije de bekende advocaat Piet van Eekhout plots overleden. Hij pleitte in 102 assisezaken, onder meer in de Beerputmoord in 1996. In het proces rond moordenaar Freddy Orion verdedigde hij mededader Roland Verneuille. Op 2 juli 1928 wordt aan de Minenpoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Zomerse muziek?
2: Gewoon gezellig!
1: Verfrissend lekker!
2: Radio.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij een grote brand in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever in Antwerpen zijn 6 doden en een aantal zwaargewonden gevallen. Er wordt nog steeds naar slachtoffers gezocht. De rook is van ver te zien en de brand woedt nog steeds. Het is een complexe brand en een moeilijk bereikbaar appartementsgebouw. Op de August Vermeijdenlaan in Antwerpen brak iets voor 10:00 vanochtend die brand uit. De brand zou ontstaan zijn op het gelijkvloers, zegt de politie. Maar hoe de brand is ontstaan is nog helemaal niet duidelijk. Sinds een terugkeer naar het Witte Huis heeft Amerikaanse president Donald Trump bijna 2 miljard euro vergaard. Met meer dan 1,2 miljard euro aan inkomsten uit crypto, blijkt uit een nieuwe financiële openbaarmaking van 927 bladzijden. Tegenstanders verwijten Trump al langer dat hij het presidentschap misbruikt om zijn vermogen aan te dikken, maar de president wuift die kritiek weg. Niet hij, maar zijn familie beheert zijn bedrijven en fortuin, zo zegt hij. De aartsconservatieve priesterbroederschap Pius X heeft vandaag 4 nieuwe bisschoppen gewijd zonder toestemming van paus Leo XIV. Gisteren lanceerde de paus nog een ultieme oproep om niet door te gaan met die wijdingen, maar dat werd genegeerd. Volgens de wetten van het Vaticaan leidt dit nu automatisch tot uitsluiting uit de kerk. Maar we zullen zien wat er gebeurt. 1500 inwoners uit Voeren hebben een petitie ondertekend om ouderenzorg in hun eigen gemeente te behouden. Met dat signaal trokken het gemeentebestuur en organisatie Ferm naar bevoegd minister Genet. Midden 2027 gaat het enige woonzorgcentrum van Voeren van de VZW Okura dicht. Het gemeentebestuur is volop op zoek naar een oplossing in Voeren zelf. Vandaag nog wat zon, ook af en toe wat wolken, temperaturen rond 4 à 25 graden. Het zou droog moeten blijven. Morgen mogelijk een buitje bij een temperatuur van 24 graden. Naar het weekend toe wordt het wat warmer. Zo'n 28 graden is tegen zaterdag en zondag bereikbaar.
2: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Rainy afternoon, 1990. Big city.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Zomerradio Oost-West.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Jouw regio.
0: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een ziekenwagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een ziekenwagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra ziekenwagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Weersverwachting dan, wisselend bewolkt met af en toe ook wat zon, temperaturen 4 à 25 graden. Het zou droog moeten blijven. Morgen in de namiddag kans op een plaatselijke bui bij 22 à 23 graden. Vanaf het weekend wordt het zeer zeker terug wat warmer en zonniger met 28 graden in het vooruitzicht.
4: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio.

caravannenhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
3: Verlaat me nooit.
2: Johan Veugelen.
4: Ik was nooit een Casanova.
2: Herbert.
5: Jij blijft mij altijd verbazen.
2: Lisa Delbo.
6: Alles van mij in liefde. Heb de liefde lief.
2: En de Romeo's.
7: Viva de Romeo's.
2: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
8: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
9: Via 0468 1777 20.
8: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
9: 0468 1777 20.
8: Van Aalter
9: tot Waregem.
8: Voor jouw regio.
9: Radio Oost-West.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. In het eerste weekend van de zomervakantie in 2001 opent in ons land het eerste naaktstrand, dag op dag een kwart eeuw geleden. Het idee kwam er nadat minister-president Luc van den Branden subsidies vrijmaakte om meer toeristen naar de kust te lokken. Het naaktstrand is een strook van ruim 1,5 kilometer tussen Bredene en De Haan. De politie houdt er geregeld controle, omdat het wel om een stuk strand gaat dat voor iedereen toegankelijk is en waar niemand verplicht is om uit de kleren te gaan. In 1849 wordt de eerste postzegel in ons land uitgegeven met erop koning Leopold I. Ons land was dan al 19 jaar onafhankelijk. De eerste Belgische postzegel was een dubbele uitgave, een bruine zegel van 10 cent en een blauwe van 20 cent. De naam van ons land werd nog niet vermeld op de eerste postzegel. Dat was pas voor 20 jaar later in 1869. De allereerste postzegel verscheen al in 1840 in Engeland, 9 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1849. Vandaag in 1903 start de allereerste ronde van Frankrijk. Die werd georganiseerd door oud-wielrenner en eerste werelduurrecordhouder Henri Desgrange, toen, in 1903, hoofdredacteur van het tijdschrift Loto. Als herinnering aan Desgrange staan de eerste letters van zijn naam, H en D, nog altijd op de gele trui gesigneerd. De kleur van de trui was geïnspireerd op de kleur van het papier van de organiserende krant. De 32-jarige Fransman Maurice Garin won met bijna 3 uren voorsprong de allereerste ronde van Frankrijk. Het blijft de vraag of hij die allereerste tour met maar 6 ritten en controleposten onderweg per fiets heeft afgelegd. Het Verenigd Koninkrijk geeft Hongkong terug aan China vandaag in 1997. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Chinees wordt naast het Brits een officiële taal en de brieven van de overheid worden in 2 talen opgesteld. De rechters zijn er onafhankelijk en er is veel meer vrijheid om voor je mening uit te komen. Toch kwam er in 2019 heel wat protest tegen de regering van Hongkong wegens het voorstel van een uitleveringswet. Na 6 maanden protest werd het wetsvoorstel ingetrokken. China weet intussen na bijna 30 jaar beetje per beetje de autonomie van Hongkong toch te beperken. Op de eerste dag van de Slag aan de Somme, vandaag 110 jaar geleden, in 1916, in de Eerste Wereldoorlog dus, komen maar liefst 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven, waarvan de helft al in het eerste uur van de aanval. De legerleiding weigerde het verlies in te zien en zette de strijd nog een paar maanden door. Tegen de winter was amper een 100-tal vierkante kilometer veroverd ten koste van onnoemelijk veel mensenlevens. Pas na 4 maanden, op 18 november 1916, staakte de geallieerde legerleiding de aanval. De tol was zeer hoog, 420.000 Britse soldaten, 200.000 Franse en 450 Duitse soldaten, samen ruim 1 miljoen doden. In de Eerste Wereldoorlog waren er 3 grote veldslagen, namelijk Verdun en de Somme, beide in 1916, en Passendaal in 1917. In 2014 is tijdens zijn vakantie in Turkije de bekende advocaat Piet van Eekhout plots overleden. Hij pleitte in 102 assisezaken, onder meer in de Beerputmoord in 1996. In het proces rond moordenaar Freddy Orion verdedigde hij mededader Roland Verneuille. Op 2 juli 1928 wordt aan de Minenpoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.
3: Is dat wat?

0: De zonnigste muziek. Een hele dag lang.
1: Radio Oost-West.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen bij de brand op Linkeroever, zegt de politie. Het vuur ontstond op het gelijk vloers rond 10:00 in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er ook meer slachtoffers. De brand is nog steeds niet onder controle. Het is moeilijk blussen en omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. Blijven even in Antwerpen, want amper enkele weken na de opening van het zwemdok, de zwemzone in het Antwerpse Bonaparte dok, zijn er meer dan heel wat mensen komen zwemmen dan in heel de vorige zomer. De teller staat op 13.300 zwemmers. Vorige zomer waren er dat 12.000. Een goed begin van de zomer dus, dat is wel duidelijk. In Kierbergen hebben de gemeenteraadsleden van N-VA hun gratis tickets voor Rock Werchter teruggestuurd naar de organisatie. Live Nation deelt traditioneel aan politici uit de streek heel wat gratis tickets uit voor het festival. Maar we vinden het niet oké om zomaar cadeaus te aanvaarden van een concertorganisator, zegt het gemeenteraadslid Maarten Gabriels. Kan een poging tot beïnvloeding zijn, zegt hij. Hoe intens de recente hittegolf was, blijkt uit data die het KMI vrijgaf voor de hele maand juni. Ondanks de frisse start met koel weer tijdens de eerste 2 weken, bleek de maand in haar geheel 3,1 graden warmer te zijn verlopen dan het langjarig gemiddelde. Opvallend ook de nachten bleven heel warm met een hoogste gemiddelde waarde sinds 1991. En dan nog wat triest nieuws uit de showbiz. De Amerikaanse zanger Victor Willis, de frontman van de groep The Village People, is overleden. Maakt de groep zelf bekend op social media. Willis overleed na een agressieve ziekte. The Village People kan je onder meer kennen van hun hits YMCA, In the Navy en Go West. Willis werd 74. Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan, wisselend bewolkt met af en toe ook wat zon, temperaturen 4 à 25 graden. Het zou droog moeten blijven, morgen in de namiddag kans op een plaatselijke bui bij 22 à 23 graden. Vanaf het weekend wordt het zeer zeker terug wat warmer en zonniger met 28 graden in het vooruitzicht.
2: Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: De zonnigste muziek. Yeah!

0: De zon straalt uit je radio.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een ziekenwagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een ziekenwagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra ziekenwagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien, 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw regen bij een graad of 24. Vrijdag en het weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en temperaturen tot 25 graden.
4: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West.
5: No milk today.
4: Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: vrijdagavond. Het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Koning Filip brengt een bezoek aan de slachtoffers van de dodelijke brand op de Antwerpse linkeroever. De koning kwam daar zo net aan om de getroffenen een hart onder de riem te steken en de aanwezige hulpverleners persoonlijk te bedanken. De brand die vanochtend uitbrak is inmiddels volledig geblust. Een branddeskundige onderzoekt momenteel of er een technisch defect is. België stevend af op een triest economisch record met 6.300 faillissementen in de eerste 6 maanden van dit jaar. Het hoogste aantal ooit gemeten in een eerste jaarhelft. Het cijfer betekent een stijging van 4% ten opzichte van vorig recordjaar. Volgens handelsinformatiekantoor Graydon Credit Safe vallen de hardste klappen in Vlaanderen, waar de meeste bedrijven dicht moesten. 9 Belgische toppolitici met een Europese carrière ontvangen voorlopig geen Belgisch pensioen meer. De pensioenkas van de Kamer heeft besloten hun uitkeringen preventief te schorsen, omdat ze weigeren hun Europese pensioengegevens te delen. Politici die de informatie wel hebben overgedragen, maar boven het wettelijke Belgische maximumpensioen van €8.300 bruto uitkomen, zullen geen extra pensioen ontvangen. De identiteit van de betrokkenen weten we niet. Doelman Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap nog niet bij de Rode Duivels. Hoewel de keeper eerder liet doorschijnen dat dit zijn laatste toernooi kon zijn, bevestigt zijn vader Thierry Courtois in een gesprek met VTM dat het afscheid nog niet aan de orde is. Courtois overweegt ermee door te gaan tot het volgende WK, dan is hij 38. De Nederlandse zwemcoach Mark Faber is voor 6 maanden geschorst wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De 53-jarige Faber is in dienst bij de Vlaamse Zwemfederatie, waar hij onder andere toptalent Roos van Otterdijk traint. De schorsing volgt op een klacht van een voormalige zwemster en een onderzoek door de Nederlandse krant De Volkskrant. Radio Oost-West, weer bericht. Vanavond helder, na genoeg windstil. Kwik daalt tot 17 graden. Morgen starten we zonnig, al neemt de kans op lichte regen later toe. Temperaturen 24 graden. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend keert het zomers weer terug. Het wordt zonnig en aangenaam warm met maxima tot 26 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.be.

That's the way love goes.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een zieke wagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een zieke wagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra zieke wagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond helder en windstil bij minima rond 17 graden. Morgen zonnig, later stijgt de kans op lichte regen bij 24 graden. Vrijdag en het weekend beloven zonnig en aangenaam warm te worden met temperaturen tot 26 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

gezegd, Christine. Alleen wat dwaze woorden, gezocht en onoprecht, Christine, die er niet bij behoorden. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je durf me zelfs niet eens.

die wondermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugelus.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo. En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
7: Radio Oost-West.
6: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
8: Gewoon gezellig.
9: Radio Oost-West.
0: De zonnigste muziek.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt. Er vielen 5 doden, zegt burgemeester Van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden er nog aan toe zijn, maar niemand zou in levensgevaar zijn. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen. Ook de koning bezocht de plaats van het drama en sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdienst uitvoerig. Er zijn in de eerste helft van dit jaar 50.000 voertuigen minder gekeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook waren er 7.000 tweedehandskeuringen minder, blijkt uit cijfers van sectorfederatie GOKA. Het komt omdat de regels minder streng zijn geworden. Auto's moeten voortaan pas om de 2 jaar naar de keuring en niet meer elk jaar. In Duitsland heeft de politie een huiszoeking gedaan in het hoofdkwartier van de Duitse Voetbalbond. Dat gebeurde in een onderzoek naar ticketfraude tijdens het EK in 2024. Verschillende Duitse steden zouden toen duizenden kaartjes tegen voorkeursprijzen hebben ontvangen. Ook in de stadhuizen van enkele steden viel de politie binnen. Volgens de politie richt het onderzoek zich op 2 mannen, een Duitser van 66 en een Fransman van 46. Radio Oost-West, meer bericht. Helder vanavond, nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen zonnig, daarna mogelijk regen, 24 graden. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm met temperaturen rond 26 graden.
0: De avond van Oost-West.

0: 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een zieke wagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een zieke wagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra zieke wagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weerbericht. Helder vanavond, nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen zonnig, daarna mogelijk regen, 24 graden. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm met temperaturen rond 26 graden.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.
2: Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker. Yeah.

0: Elke weekdag krijg je op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsberichten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. In het eerste weekend van de zomervakantie in 2001 opent in ons land het eerste naaktstrand, dag op dag een kwart eeuw geleden. Het idee kwam er nadat minister-president Luc van den Branden subsidies vrijmaakte om meer toeristen naar de kust te lokken. Het naaktstrand is een strook van ruim 1,5 kilometer tussen Bredene en De Haan. De politie houdt er geregeld controle, omdat het wel om een stuk strand gaat dat voor iedereen toegankelijk is en waar niemand verplicht is om uit de kleren te gaan. In 1849 wordt de eerste postzegel in ons land uitgegeven met erop koning Leopold I. Ons land was dan al 19 jaar onafhankelijk. De eerste Belgische postzegel was een dubbele uitgave, een bruine zegel van 10 cent en een blauwe van 20 cent. De naam van ons land werd nog niet vermeld op de eerste postzegel. Dat was pas voor 20 jaar later in 1869. De allereerste postzegel verscheen al in 1840 in Engeland, 9 jaar eerder dus dan de eerste Belgische van vandaag in 1849. Vandaag in 1903 start de allereerste ronde van Frankrijk. Die werd georganiseerd door oud-wielrenner en eerste werelduurrecordhouder Henri Desgrange, toen, in 1903, hoofdredacteur van het tijdschrift Loto. Als herinnering aan Desgrange staan de eerste letters van zijn naam, H en D, nog altijd op de gele trui gesigneerd. De kleur van de trui was geïnspireerd op de kleur van het papier van de organiserende krant. De 32-jarige Fransman Maurice Garin won met bijna 3 uren voorsprong de allereerste ronde van Frankrijk. Het blijft de vraag of hij die allereerste tour met maar 6 ritten en controleposten onderweg per fiets heeft afgelegd. Het Verenigd Koninkrijk geeft Hongkong terug aan China vandaag in 1997. Weliswaar met voorwaarden, want voor 50 jaar lang gelden niet dezelfde wetten als in het communistische China. Chinees wordt naast het Brits een officiële taal en de brieven van de overheid worden in 2 talen opgesteld. De rechters zijn er onafhankelijk en er is veel meer vrijheid om voor je mening uit te komen. Toch kwam er in 2019 heel wat protest tegen de regering van Hongkong wegens het voorstel van een uitleveringswet. Na 6 maanden protest werd het wetsvoorstel ingetrokken. China weet intussen na bijna 30 jaar beetje per beetje de autonomie van Hongkong toch te beperken. Op de eerste dag van de Slag aan de Somme, vandaag 110 jaar geleden, in 1916, in de Eerste Wereldoorlog dus, komen maar liefst 10.000 soldaten van het Britse en Franse leger om het leven, waarvan de helft al in het eerste uur van de aanval. De legerleiding weigerde het verlies in te zien en zette de strijd nog een paar maanden door. Tegen de winter was amper een 100-tal vierkante kilometer veroverd ten koste van onnoemelijk veel mensenlevens. Pas na 4 maanden, op 18 november 1916, staakte de geallieerde legerleiding de aanval. De tol was zeer hoog, 420.000 Britse soldaten, 200.000 Franse en 450 Duitse soldaten, samen ruim 1 miljoen doden. In de Eerste Wereldoorlog waren er 3 grote veldslagen, namelijk Verdun en de Somme, beide in 1916, en Passendaal in 1917. In 2014 is tijdens zijn vakantie in Turkije de bekende advocaat Piet van Eekhout plots overleden. Hij pleitte in 102 assisezaken, onder meer in de Beerputmoord in 1996. In het proces rond moordenaar Freddy Orion verdedigde hij mededader Roland Verneuille. Op 2 juli 1928 wordt aan de Minenpoort in Ieper voor de allereerste keer de Last Post geblazen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: vrijdagavond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. Congo heeft net niet gestund tegen Engeland. De Congolezen stonden tot een kwartier voor tijd voor, maar verloren uiteindelijk met 2-1 na 2 goals van Harry Kane. Engeland speelt in de 8e finales tegen gastland Mexico. Radio Oost-West, weerbericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburgschool in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een ziekenwagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een ziekenwagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra ziekenwagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8 uur samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. We starten met zon, later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw, zegt de syndicus. Een branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak. Bij de zware brand kwamen 5 mensen om, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Volgens het Franse parket was de vrouw verward en bedreigde zijn agent met een mes. Een andere agent opende daarop het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het zou dus gaan om wettige zelfverdediging. In Venezuela starten vandaag 7 dagen van nationale rouw. Die volgen na de zware aardbevingen van vorige week. Het officiële dodental is opgelopen tot 2300. Er zijn nog 50.000 mensen vermist. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in ruim 120 jaar. Congo heeft net niet gestund tegen Engeland. De Congolezen stonden tot een kwartier voor tijd voor, maar verloren uiteindelijk met 2-1 na 2 goals van Harry Kane. Engeland speelt in de 8e finales tegen gastland Mexico. Radio Oost-West, weerbericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Woonzorggroep GVO heeft met haar 10 woonzorgcentra in de regio de langste zelfgebreide sjaal ter wereld gemaakt. De sjaal werd officieel opgemeten op 8,92 kilometer en is daarmee bijna dubbel zo lang als het vorige record van 4,6 kilometer dat in 2019 door de Rodenburg School in Marken werd gevestigd. Op 9 juni werd de sjaal uitgerold in de sporthal van Wielsbeke voor de officiële meting door een gerechtsdeurwaarder. De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor hulp aan eigen collega's in Tielt. Een zieke wagen op weg naar een medische interventie verloor olie en die kwam op het wegdek terecht. Het incident deed zich rond de middag voor in de Driestraat in Tielt. Toen een zieke wagen van brandweer Fluvia wilde vertrekken met een patiënt, merkten de hulpverleners dat hun voertuig olie verloor. De brandweer strooide absorberende korrels om de situatie op te lossen. Een extra zieke wagen kwam langs om het medisch transport over te nemen van de gestrande ambulance. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke komt morgenavond om 8:00 samen voor een nieuwe zitting. Op de agenda van het openbare gedeelte staat een gevarieerd pakket aan dossiers, gaande van de toekomst van de buitenschoolse kinderopvang tot een vernieuwd reglement voor de lokale markten. De zitting trapt af met een reeks administratieve kennisnames waarbij de raadsleden zich buigen over de recente verslagen en jaarresultaten van verschillende intercommunale partners. In Waregem werden onlangs 6 trage wegen vernieuwd. Dat betekent meer comfort voor wandelaars en fietsers. Daarmee toont het stadsbestuur dat men blijvend inzet op een fijnmazig netwerk aan trage verbindingen over het hele grondgebied. Dat is niet alleen een troef voor veilige verplaatsingen, het is ook aantrekkelijk voor zowel inwoners als bezoekers. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. We starten met zon. Later volgt er regen bij 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. De temperaturen zitten dan rond 26 graden.
4: De nacht van Oost-West.